0: subasta al jou voorkoppe se frans.
1: My plek is hier by jou en hier by ons.
2: Luister FM.
1: En hier by ons.
2: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Zeker boos, maak op jouw arms. Een plek om te rust vanavond. Zeker boos, het is onmogelijk om jou te vergeten.

0: Per een jaar zijn rugby wereldbeker.
1: Nee, ja. Is het vandaag? Hoenervleisdier mij. Hoenervleisdier mij.
0: Vandaag wordt een jaar beginnen.
1: 365, then around. On, sucka, sucka to me one more time. Hello, 35 keer. Come on, man.
0: Je hebt gedink je genoeg niet.
1: Come on. Nice. Oh, ik heb die hoenervleis. Het is er al mijn benarig geskeerd. It's amazing, man. Het is er allig amazing. Luister, ons wacht nou hoe lang dan voor. En je weet, dit is voor ons als Zuid-Afrika. Je weet, ons is nie net een rugby nation, Elise. Ons is een defending champions.
0: Ja.
1: Ons is een land wat regtig nodig het om dopamine overload te kry. En sport doen dit.
0: Ja,
1: sport maak ons vergeet van racisme. Sport maak ons vergeet van recessies en allerhande dinge.
0: Ja.
1: Sport is net die tyd wat jy... Weet, betek dat jy in die pel wat jy bykom. En as jy weggaan, as jy like, oh ja, ek is arm. Jy vergeet van jou probleme by die persoon, jy doen rarig en dan stuur jy van die persoon een boodskap en sê, weet wat ek net vir jou sê, kruid om jou te sien alles, jy was goed vir my siel vandag, jy was rarig, you were good for my soul.
0: Ek het dit baie waar, jy weet vriende vir my sê, kom ons gaan vir koffie, kom ons gaan vir glasie wijn dan, ach, ek is rarig geen lissie en dan gaan ek huis toe na die tyd, dan gaan ek weet jy dit nou nodig gehad.
1: Of jy kom by die huis en jy sê, maak moet jy vertel, blablabla en jy sê die overload van dopamine.
0: Dis letterlik ek elke dag.
1: Ja, exactly. So dit is baie baie cool, man. So ja, first of October, oh wow, one year. Wow. Is al 365 goeie rugbyliedjies, want dan we could do a countdown.
0: O, goeie.
1: I don't think there's the anders ons
0: Gelis van ons Marius en De Leon se toestemming met hom. ek doen niks meer sonder daai twee se stamp of approval nie.
1: Ek dink Marius moet ons vra. De Leon is like, let's go.
0: Ja, De Leon is altijd let's go. Ons gaan wel met De Leon moet praat, want...
1: Hy is dom, en ek weet, dit is sukkel al
0: jare. Nee, ek meen, dit is ook omdat ek so lief het. maar sy man crush, Paul de Villiers, is uitgelaat dat die span uit en Faf is opgeroep.
1: Oh, wow.
0: So ek wil net hoor, is hy right?
1: Shame.
0: Ja.
1: Shame.
0: Gaan hulle vir Paul ook nou een Faffie maak en dan noem hulle dit
1: een...
0: A poly.
1: A poly.
0: Nee, a Divili. Oh, Divili. Oh, yalla.
1: Oh, it's a poly.
0: It's a poly. Dis definitief vir deurtrekker.
1: Oh, 100%. Oh, well done, man. Maar ja, dat is amper 20 minute net voor die tyd van 7. Lekker babbelbakkies vanmorgen hier op die Groot Mac Breakfast. Onthou, jylle kan contact maak met ons, asseblief as jylle so wil maak, vir verjaarsdag boodskampies en al die lekker dingetjies. So kom, ons maak het lekker, ons maak het mooi, ons gaan nou goeie muziek toe. Welkom by hierdie donderdag.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za. Leef die groei.

en jij alleen. 10 schippen, 4, 4, 3, 2, 1. Kom, ik zet die toner en je vier. Ik weet wat ik doe, zo kijk en leer. She like wat je tussen die lijnen leert. Zal jij mij Sandra Pinslow, yes?

0: kom nou achter, jy het oorwit geraak hier.
1: Huh? Excuse.
0: Jy smile my so, jy is nou baie gelukkiger, ons moet jou terugkrijg naar hierdie smile toe.
1: Was dit nie a happy smile
0: nie? Oh, jy lyk gestres daar, jy lyk gestres. Sorry, ek kyk na die eerste foto wat luister by hem gepauze toe, toe. Ek het iets gesoek, ek het iets gesoek op my blad. En toe wil ek net kyk precies wat sy datum, en dan was een datum wat ek na luisteren by hem toe gekom het, maar as, toe ek 7 dagen eerst later begin uitsaai, en ek wil net gaan uit, en toe sien ek, hey Lisa, 15 februari 2023,
1: Jo, die uitdrukking op my gezicht daar is, omdat ek kon nie glo dat enig iemand my toelaat om knoppies te druk nie.
0: Ons kan nou nog, ons het meetings, want jy nie by is, ons het meetings oor die hele story. Ja, oor
1: ek onthou nog toe jy Zambia toe gegaan het, toe moes ons technicus vir die week saam gesit het, en ons het elke dag het ons foto's vir jou gestuur, van hoe ek nonsens aan jou.
0: It was good times, man, it was good times. Maar ja, ons link natuurlijk op met die verjaarsdag, so jy nog een kans om het hier te stuur, dames en heren, soos asblief wikkel die boude vir dit. En dan verder het ek nou een liedjie in my kop gekry en het is teruggooi. So hierdie sang ken meeste van die mense ons ouderdom. Dat was een band met die naam van No Mercy.
1: Ooh, ja.
0: En No Mercy het een liedjie gehad wat sê And when I die, I'll keep on living. It's going back in time hier op die Grootberg Breakfast. Hier die boodskampies die 08233 3367.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister FM.

Ik slaap in die tijd van die ochtend. Wel, ik kan niet geloven, ik is wakker in die tijd van die ochtend. Ik zie mijn pad lichaam, want ik is hysterisch, ik ga niet mis. Is duizenden, duizenden mensen. Hoe arm moet je wees om in die tijd van die dag op een pad te wees? Nou is ik achter een lorry. Wat is een lorry sit op die pad in die tijd van die dag? Ik doe niet aan het lorries nie, want dit betekent, je is op die verkeerde tijd van die dag op die pad. Weet je meer?

Ze zit op een appel in zijn rug. En ze heeft een blommetjes rond. Maar nou is ik laat mijn vlug. Ik ben wie op aarde draag blommetjes. Voor het is een speedkop. En ik moest nou niet een dingetje niet. Maar ik ben niet erg bal. Maar hij lijkt ongelooflijk vriendelijk.

0: Bottels kaf gedraf, die spioen het nieuwe kracht. Die haan het beginne blaf, soos ons in die lang gras le en wacht.
1: Aan een viervoet tot bij die stoor, toe jou op die oor, hoe haal sy oor?

zijn mond. Voor jou zal ik lief hê, tot die dag van mij dood. Dit was waar voor een rukkie, maar toe word ons groot.

0: smoke recht voor een lekker familienale vriendin van Davies Melkvies. Zaterdag die 10e en zondag die 11e oktober bij die Gantus Grill Hotel.
1: Daar is iets voor die hele gezin van kostnelletjes, sybelproducten en boerensport. Tot de kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwijl muziekliefhebbers kan uitzien naar optredens ter onder andere die Jackie Lau Band, Ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjes is online beschikbaar bij Quicket en respecteer alsjeblieft boeren se biosecuriteitsmaatreëls wanneer jij landbouwareas bezoekt. Hierdie advertentie is met trots geborg door EcoWise, jouw kundige vernoot en pasgemaakte biosecuriteitsoplossings vir jou boerderij.

Dit die klanke van het Samlin Wessels met Plan B. Tyd so 22 minute voor 3, amper tyd om te groet. Big Nick staan al reg met die Big Nick Drive en hy van die stuurwiel oor by my nou vir julle geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. So bly ingeskakel op die luister FM, ek groet net hierna.

woorde van die braaitang zweer ek getrou om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand 'n doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.

0: Luister FM, goeienaand, die tyd is nou so 10 minute oor 6 en jy kuier vanaand bietjie saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Ons maak natuurlik elke donderdag so tussen 6 en 9 net hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. En ja, ek wil eerst net vir ou Big Nick sê, baie dankie, dit was weer een lekker donderende donderdag gewees hier op die Big Nick Drive. Jy kan elke weekdag saam met hom kuier tussen 3 en 6. En ja, is altyd een lekker interessante program. En wat kan jy van vanaandse program verwag? Dis donderdag dinge, soos ouder gewoonte, gaan ons so bietjie later die donderdag 3 in een ry doen. Dan gaan ek en jy, so van 7 uur af, gaan ek en jy so bietjie gesels. En hier by kwart voor 8 se kan dan begin ons met ons speletjie wat ons noem flinke vingers. En tussendeur maak ons lekker musiek. Maar voor ons by al die dinge kom, ons gaan doen gou-gou hierdie ding.
1: Luister FM weer.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Honger? Ons het jou gedek. Kom kuier by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geur wat jou keer op keer laat terugkom.

0: dokter? Wil je mij vergiftigen of zo?
1: Ze vrijdag gaan te padstal. In die dans toestaan weer vol. Gooi van mij een kleinkie.

is his books. Ze kijkt naar die hoop, man. Dan kom er die koe. Nou ziet ze mij uit, wat nog groeit, waar het soms zo bloeit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei